thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: Dat was Bobby.
1: Wat heet je precies Bobby?
2: Ik weet niet wat Bobby precies heeft.
0: Ik weet niet hoe dat heet. Ziekte van Gorbachev of zo, Happy of wat ook.
1: Korsakov
0: of Gorbachev, weet ik veel. Het is in ieder geval Russisch.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel, ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstap.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel, ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel, ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Zo moet Rusland jongeren voorbereiden op een mogelijk conflict met de NAVO en de Europese Unie rond 2030. Nu krijgen Russische scholieren vanaf ongeveer 15 jaar al militaire lessen. Vodolatsky wil dat die training wordt uitgebreid en voor alle leerlingen verplicht wordt. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het militaire onderwijs in Rusland al fors uitgebreid. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Hulpdiensten moesten hem komen bevrijden. Volgens de sheriff zat hij zo'n 10 tot 15 minuten vast in de tank onder het toilet. De man raakte niet gewond bij het incident. Wel moest hij na zijn redding eerst grondig worden schoongespoten.

Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.
1: Je suis venu te dire que je m'en vais.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Zaltbommel 9 kilometer langzaam rijden. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden bij Knoopend Gorkum 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand.

Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging in 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg alweer 20 minuten. En 20 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht, 10 kilometer file. A27 Breda richting Utrecht is een file tussen Hank en Noorderloos van 7 kilometer door de werkzaamheden. En 5 minuten extra op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Ze maakte in de jaren 80 deel uit van een stroming die uit Londen afkomstig was. Spandau Ballet. In Gold.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: En in die club waar het ooit ontstond, stond Boy George nog in de garderobe jassen aan te nemen. Ja, echt waar. Dinsdagmorgen 23.

aan de koffie zit of al volop aan de slag bent. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Beveland Ochtendshow met het laatste streeknieuws, het weer en natuurlijk de beste muziek voor een frisse start van de dag.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

0: zo'n nummer waarvan je denkt van dat klinkt toch helemaal niet verkeerd. Dat deed het ook helemaal niet ook. Nee. Was op zich best een leuke poging, alleen niet goed genoeg. Mia Nicolai en Dion Cooper en Burning Daylight. Als die gouden bol dadelijk helemaal doorbreekt, dan hebben we echt een Burning Daylight. 3 jaar geleden deden ze mee aan het Eurovisie Songfestival, vertegenwoordigden ze in Nederland. En dat ging niet helemaal zoals het had moeten gaan. Helaas voor deze Mia en Dion. Het is niet geworden wat het had moeten zijn. Daarvoor All Time Low en de Pale Waves PMA in de Beverlandse Ochtendshow. 16 over 7. Dinsdagmorgen, goedemorgen. Het is een beetje bewolkt en vanmorgen vroeg zo rond 5 uur viel er uit die bewolking zowaar ook een aantal spatjes regen. Mocht geen naam hebben eigenlijk. Maar laten we eens gaan kijken wat het weer vandaag gaat doen. Desalniettemin wordt het vandaag opnieuw een prachtige zomerdag op de Beverlanden. De ochtend die start al aangenaam met temperaturen die liggen rond 17 graden. En zometeen volop zon. Er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten, waardoor het buiten al snel prettig aanvoelt. In de loop van de ochtend stijgt het kwik naar ruim boven de 20 graden. Vanmiddag wordt het zelfs tropisch warm met maxima rond 31 graden. Door de vrij droge lucht voelt het warm aan, maar niet benauwd. De zon die krijgt alle ruimte vandaag en met ongeveer 14 zonuren is er nauwelijks een wolkje aan de lucht. Later op de dag dan. Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam buiten voor de barbecue-fans. Je kunt hem gewoon buiten laten staan. Temperatuur blijft ruim boven de 25 graden en zakt pas later op de avond langzaam terug. Lekker met een rozeetje, een ijskoude rosé in de achtertuin. Kortom, een zonovergoten zomerdag met volop blauw aan de hemel en een tropische maximumtemperatuur van ongeveer 31 graden. Ideaal weer voor een dagje aan het water of in de tuin, mocht je niet aan het werk zijn natuurlijk. Maar denk dan wel even aan voldoende water, schaduw en zonnebrand, factortje 30 of meer. In het nieuws van morgen, jongen gelokt met brommerverkoop, ontvoerd en mishandeld. BBB kiest de jonge lijsttrekker voor statenverkiezingen en inloopavond over nieuwe brandweerpost in Kamperland.
1: Goedemorgen, dit is jouw ochtend op de Beverlanden.
0: Met nu Ilse de Lange. Nieuwe single van haar staat in de hitlijst op dit moment. Hier is ze met Something Good.

De vaste factoren, zangeres Grace Slick, die zat hier overigens niet bij. Nothing's Gonna Stop Us Now uit 1987, Starship in de Beverlandse ochtendshow. Dinsdag 23 juni, het is vandaag de internationale dag van de Olympische Spelen. Een dag die in het teken staat van sport, doorzettingsvermogen en het verbinden van mensen. En natuurlijk denken we aan Olympische kampioenen, maar ook aan iedereen die vanochtend zijn hardloopschoenen weer aangetrokken heeft op de fietsers.

kunnen jong en oud elke week in beweging komen. En daar draait die Olympische gedachte uiteindelijk om. In 1988 werd dit nummer het Olympische anthem. Het ademt ambitie, inspiratie en sportieve dromen. Dit is Whitney Houston, One Moment.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Zaltbommel 9 kilometer langzaam rijden. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden bij Knoopend Gorkum 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Apple 42 in de Beveland ochtendshow, Something About You. En daarvoor de nieuwe single van Bruno Mars uit zijn laatst verschenen album The Romantics. En die heet On My Soul. 8:08, goedemorgen. Dinsdagmorgen 23 juni. Een jongen uit Baarland dacht vorig jaar zijn brommer te kunnen verkopen, maar belandde volgens het Openbaar Ministerie in een nachtmerrie. Twee broers uit Kwaadendamme en hun 19-jarige neef uit Bergen op Zoom zouden hem hebben ontvoerd en zwaar mishandeld, omdat ze dachten dat hij hun zusje had geslagen. Het slachtoffer werd onder bedreiging van een machette in een auto gedwongen, mishandeld en beroofd. Later bleek dat hij niets met het eerdere incident te maken had. Tegen de twee broers is 42 maanden celstraf geëist, tegen de neef 30 maanden. De rechtbank doet op 6 juli aanstaande uitspraak in deze zaak. De 27-jarige Berend Bonen uit Krabbendijken is voorgedragen als nieuwe lijsttrekker van de BBB Zeeland voor de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar. Bonen, die naast politicus zelf ook akkerbouwer is, wil zich sterk maken voor thema's als landbouw, zoetwaterbeschikbaarheid en leefbaarheid in Zeeland. Volgens Bonen moet er extra aandacht komen voor jongeren, zodat zij in Zeeland blijven wonen of na hun studie terugkeren. Ook wijst hij op de resultaten die de BBB de afgelopen jaren heeft geboekt op het gebied van stikstofbeleid en zoetwaterprojecten. De partijleden stemmen aanstaande zaterdag over zijn kandidatuur. De BBB was bij de vorige statenverkiezingen met 9 zetels de grootste partij van Zeeland. Inwoners en andere belangstellenden die kunnen volgende week dinsdag 30 juni terecht bij een inloopavond over de nieuwbouw van de brandweerpost in Kamperland. Tussen 6 uur 's avonds en 8 uur zijn de plannen te bekijken in de huidige brandweerkazerne aan het RIP. De voorbereidingen voor de bouw aan de Noordstraat Nieuwe Weg zijn inmiddels gestart. Tijdens de avond zijn bouwtekeningen, informatiepanelen, een planning en een maquette te zien. Ook zijn brandweervrijwilligers, de architect en medewerkers van de gemeente Noord-Beveland aanwezig om vragen van het publiek te beantwoorden. De inloopavond is vrij toegankelijk en aanmelden is niet noodzakelijk.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

0: om het predicaat goed te kunnen krijgen. Het kan ook zomaar van om de hoek komen. Dagelijks bewijzen popgroepen als Bluff en Raccoon dat, Danny Vera. Maar ook dit duo bijvoorbeeld, Lees Sonic en Meer dan Genoeg.
1: De culturele agenda.

0: ijsblokjes maar in mijn glas vallen. Pusherman, je hoorde Curtis Mayfield.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Het zijn van die juweeltjes die je tegenkomt op die boeken- en platenmarkten. Hè? En vanaf vandaag tot en met zaterdag is die weer open in de Grote Kerk in Goes tussen 1 en 4 uur. Mocht je vandaag niet kunnen, ga dan morgen en anders volgende week. Je kan tot en met 13 september daar terecht. 6 voor 8, dinsdagmorgen 23 juni. Op deze dag in 1978 werd in Rotterdam het allereerste popconcert gegeven in de Kuip. Ja, dat was toen nog mogelijk, tegenwoordig niet meer. Bob Dylan was de eerste van een lange rij artiesten die hun opwachting maakten in het voetbalstadion. 50.000 fans van de Amerikaanse protestzanger die waren getuigen van dit concert dat deel uitmaakte van de eerste Europese tournee van Bob Dylan.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40 naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand.

Dan nog het weer. Volop zon en temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Die op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 20 minuten vertraging in 13 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam. Een kwartier extra tussen Breda-Noord en Dordrecht. 11 kilometer file. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. Een kwartier extra in 6 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Hank en knooppunt Gorinchem 8 kilometer file door de werkzaamheden. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Herregatsplein en Barendrecht 12 kilometer file. Het komt door een ongeluk, maar de weg is net weer vrij. En er staat een file op de N217 Dordrecht-Spijkenisse tussen Maasdam en de A29 van 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: 7 over 8, Jody Watley met The Dawn, de Airplay track van deze week. Nummer verscheen vorige week en ademt hoop, optimisme en een frisse nieuwe start. Een boodschap die perfect past bij de titel The Dawn.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Dinsdagmorgen 23 juni.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg, de Beverlandse ochtendshow staat aan. De zon doet flink.

0: Daarvoor uit 1984, Daryl Hall en John Oates. Duo Hall en Oates en Out of Touch. Dinsdagmorgen 7:15 geweest. Zijn veel bedrijven in de omgeving die een zogeheten tropenrooster sinds gisteren ingevoerd hebben. Dat betekent dat ze iets vroeger kunnen gaan beginnen en dan 's middags ook wat eerder naar huis kunnen. Goed idee. Zeker met deze temperaturen. En voorlopig blijft dat nog wel eventjes aanhouden. Ik heb het weerbericht voor je voor vandaag en morgen. Vandaag staat opnieuw een tropische zomerdag voor Noord en Zuid-Beveland op het programma. De zon schijnt vrijwel onafgebroken en de temperatuur loopt vanmiddag op naar ongeveer 31 graden. Staat slechts een zwakke oostenwind. Regen wordt niet verwacht, al moet ik erbij zeggen. Vanmorgen om 5 uur was het best wel bewolkt op de Beverlanden en viel er zowaar een paar spatjes regen. Het mocht niet veel om het lijf hebben. Het was 1, 2, 3 regendruppels en het was weer voorbij. 14 zonuurtjes vandaag en een hoge UV-index. En dat maakt dat het verstandig is om de schaduw af en toe op te zoeken en jezelf goed in te smeren en van tijd tot tijd voldoende water tot je te nemen. Morgen doet er zelfs nog een schepje bovenop. De dag begint al bijzonder zacht met temperaturen rond 21 graden. Daarna warmt het onder een stralende zon snel op naar tropische waarden. In de middag kan het op de Beverlanden maar liefst 33 graden worden, terwijl het door de combinatie van warmte en luchtvochtigheid plaatselijk zal aanvoelen als 37 graden. En ook morgen blijft het volledig droog, met zo'n 15 zonuren en nauwelijks bewolking. De wind draait in de loop van de dag morgen van zuidoost naar west en later naar noordwest, maar biedt slechts beperkte verkoeling. Het wordt daarmee een van de warmste dagen van het jaar tot nu toe. Kortom, vandaag wordt het al tropisch met 31 graden, maar morgen wordt het nog warmer met volop zon en maxima rond 33 graden. Een dag dus om rustig aan te doen, voldoende water te drinken en de schaduw regelmatig op te zoeken. En dan in het nieuws van morgen, extra handhaving bij strandje Wemeldingen na overlast. Persoon met scootmobiel raakte water bij Kortgene en 9 dagen geen treinen tussen Goes en Bergen-op-Zoom.
1: Op weg

Kelly Clarkson in goed gezelschap van Steve Martin. I Hate Love in de Beverlandse Ochtendshow. Daarvoor Another en 54 Ultra. Talk to You staat, als ik me niet vergis, in de hitlijsten van dit moment. Dinsdagmorgen, het is 23 juni, 5 voor 8:30.

42 jaar. We laten de verjaardagsroulette weer draaien en het balletje valt vandaag op. Duffy, hier is ze met Rain on Your Parade.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht nog steeds 25 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. 13 kilometer file. Tot aan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht staat 14 kilometer file. Heeft ook allemaal te maken met de afgesloten A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hank en knooppunt Gorkum staat 8 kilometer file. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij de Heinenoordtunnel nog 5 kilometer file. De weg is alweer een tijdje vrij. Er staat ook een flinke file op de N322 Nieuwedijk-Zaltbommel door de werkzaamheden op de A27 tussen Zuilichem en de A2 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Direct na de hoofdpunten van het nieuws, Somber, die grote hit van hem van vorig jaar, nog een keer Undressed. En zojuist op je radio Nico en Vince, and Don't Be Afraid. 8:30 geweest, tijd voor het nieuws van deze morgen. De gemeente Capelle zet ook de komende weekenden extra toezichthouders in op het strandje van Wemeldingen. Dat gebeurt na klachten van omwonenden over jongeren die afval achterlieten en voor overlast zorgden. Volgens burgemeester Constantijn Janssen op de Haar lijken de maatregelen effect te hebben. Er is minder overlast en er blijft ook minder rommel achter op het strand. De extra handhaving wordt vooral ingezet op drukke en zonnige dagen. De gemeente hoopt dat de bezoekers zelf verantwoordelijkheid nemen en hun afval mee naar huis nemen, zodat extra toezicht in de toekomst niet meer nodig is. En bij Kortgene is gisteravond een persoon op leeftijd in een sloot terechtgekomen aan de Oost-Bermweg. Hulpdiensten kwamen rond 6:30 gisteravond in actie na een melding van een persoon te water. En toen de hulpverleners arriveerden, was het slachtoffer al uit het water gehaald. Ambulancepersoneel heeft de persoon nagekeken, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Bij het incident was ook een scootmobiel betrokken. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet bekendgemaakt. En treinreizigers moeten de komende dagen rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden aan het spoor rijden tot en met aanstaande maandag 29 juni geen treinen tussen Goes en Bergen-op-Zoom. De NS die zet vervangende bussen in en op sommige trajecten kan de reistijd oplopen tot 1 uur. Ook enkele spoorwegovergangen in Zeeland zijn tijdelijk afgesloten vanwege de werkzaamheden.

0: Misschien een eerste kennismaking voor je met Coffee Anderson en Dylan Carmichael uit 2022. Ain't as lovely. En daarvoor die hele leuke track van Teun met een H. Hoe het was.
1: De culturele agenda.
0: 8:15, laten we eens gaan kijken wat de Zomerradar vandaag te bieden heeft aan Beverlandse agendatipjes. Ontdek de geschiedenis van Goes van dichtbij. Tot en met oktober kun je iedere woensdagmiddag gratis mee met een stadswandeling door de historische binnenstad. De rondleiding start om 2:00 middags bij het Historisch Museum De Beverlanden en duurt ongeveer 1,5 uur. Aanmelden voor deze rondleiding is niet nodig, je kunt gewoon aanhaken. Samen met een gids van het Gilde De Beverlanden wandel je langs oude koopmanshuizen, kerken, pleinen en verborgen steegjes, terwijl je luistert naar verhalen over bijzondere goesenaren en opvallende gebeurtenissen uit het verleden. Van de kleuren van het oude weeshuis tot bezoeken van koningen en keizers, de stad Goes komt echt tot leven. Dus ben je nieuwsgierig naar het verhaal achter Goes? Loop dan gerust een keer mee, elke woensdagmiddag, en het is helemaal gratis.

0: Streek Omroep de Beverlanden.
1: Misschien al een klein beetje stil de laatste tijd rond deze formatie. Maar deze zijn we nog steeds niet vergeten. 2013, Bestel en Laura Palmer.

klinkt succes. Nou, zo klinkt succes dus. The Sound of Success, oftewel de SOS Band in de Beveland Ochtendshow. En Borrowed Love. Dit was de Beveland Ochtendshow voor vandaag, dinsdag 23 juni. Vanmiddag om 1 uur hier bij streekomroep de Bevelanden, Ellie van Amstel met een nieuwe aflevering van haar platenkast. Om 5 uur vanmiddag terug van een weekendje weg geweest, Ad Vermeer. Hij brengt je weer naar huis met de Bevelandse avondshow. Om 7 uur Bert Niesing en om 9 uur vanavond de hekkensluiter John Westland. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie dag van deze dinsdag en geniet van alles wat de Bevelanden jou vandaag te bieden hebben. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgenochtend. Hoi hoi.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Het vuur brak rond 2 uur uit in een gebouw van een bedrijf dat mechanische skibanen ontwikkelt. De brandweer zette groot materieel in om overslag naar omliggende panden te voorkomen. Dat lijkt te zijn gelukt. Volgens de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle, maar een groot deel van het pand is verloren gegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Espriella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. De ultrarechtse kandidaat behaalde volgens voorlopige tellingen een kleine voorsprong van ongeveer 1 procentpunt. Hij voerde campagne met harde maatregelen tegen drugscriminaliteit en guerrillagroepen, waaronder de bouw van megagevangenissen. De definitieve uitslag wordt later deze week verwacht. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen 2 passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig.

Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging tussen afrit Veghel en Waardenburg, 14 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht, 14 kilometer file. En 20 minuten vertraging, 20 minuten extra ook op de A17 vanuit Roosendaal tussen Zevenbergen en de A16 bij Klaverpolder. Op de A27 Breda richting Gorinchem door de werkzaamheden, 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank tot aan knooppunt Gorinchem. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen, 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Espriella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintel en Waardenburg 15 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file. Kwartier vertraging. De A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file door de werkzaamheden. En 5 minuten vertraging op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Drunen West en Vlijmen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Wie op zoek is naar werk maakt momenteel de meeste kans in de zorg, bouw en horeca. Dat blijkt uit de nieuwe lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Opvallend is de grote vraag naar vakmensen in de bouw, zoals metselaars, hoegers en wegenbouwmachinisten. Volgens deskundigen komt dat door de woningbouwopgave, de uitbreiding van het elektriciteitsnet en noodzakelijk onderhoud aan bruggen en wegen. Ook in de zorg blijven veel vacatures openstaan. Het UWV verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig aanhoudt. Arbeidsmarktdeskundige Randstad stelt dat de stijging van het langdurig ziekteverzuim om een andere aanpak van werkgevers vraagt. Vooral psychische en stressgerelateerde klachten nemen toe. Volgens Randstad wordt nog te vaak pas actie ondernomen als een werknemer uitvalt. Juist preventie zou meer aandacht moeten krijgen, met name door goed leiderschap en tijdige ondersteuning. Investeren in medewerkers voordat ze uitvallen is volgens experts niet alleen goed voor het welzijn, maar ook financieel verstandig voor werkgevers. Werkgevers moeten zich beter voorbereiden op de aanhoudende hitte. Dat zeggen Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. Volgens hen kunnen eenvoudige maatregelen al veel verschil maken, zoals werkzaamheden plannen op koelere momenten van de dag, extra pauzes inlassen en de werkdruk tijdelijk verlagen. Zo kunnen gezondheidsklachten en uitval door de hitte worden voorkomen. Iran en de Verenigde Staten zetten 4 gezamenlijke werkgroepen op om een toekomstig vredesakkoord verder uit te werken. Dat heeft de Iraanse onderhandelaar Kazem Gharibabadi kentgemaakt na technische besprekingen in het Zwitserse Luzern. De werkgroepen gaan zich richten op nucleaire kwesties, het opheffen van sancties, economische wederopbouw en de uitvoering van een mogelijk akkoord.

Dan nog het weer, volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen West en Waardenburg 10 kilometer file, de vertraging is 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 7 kilometer file, door werkzaamheden een kwartier vertraging. A59 Zonzeel Den Bosch tussen Maden en Knoopend Hooipolder 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Wie op zoek is naar werk maakt momenteel de meeste kans in de zorg, bouw en horeca, blijkt uit de nieuwe lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Arbeidsmarktdeskundige Randstad stelt dat de stijging van het langdurig ziekteverzuim om een andere aanpak van werkgevers vraagt. Vooral psychische en stressgerelateerde klachten nemen toe. Werkgevers moeten zich beter voorbereiden op de aanhoudende hitte, dat zeggen Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. Iran en de Verenigde Staten zetten 4 gezamenlijke werkgroepen op om een toekomstig vredesakkoord verder uit te werken. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 11 kilometer langzaam rijden tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knopend Gorkum 6 kilometer file. A59 Knopend Zonzeel richting Sertogenbosch tussen Maden en Knopend Hooipolder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestand tot Brabantse Wal.

0: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. En na de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Regenwater kan minder goed wegzakken in de bodem en versteende wijken warmen sneller op. Ook neemt de leefruimte voor insecten, vogels en andere dieren af. Gemeenten en natuurorganisaties roepen op om meer groen aan te leggen en tegels te vervangen door planten en struiken. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Volgens hem moeten malafide zorgbedrijven bij ernstige misstanden niet alleen een boete krijgen, maar ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Bushoff wijst erop dat jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld verloren gaat door fraude. Daarnaast wil hij de commercialisering van de zorg beperken. Zorginstellingen die grote winsten uitkeren aan aandeelhouders zouden hun vergunningen moeten kunnen verliezen. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. In Regime Change beschrijven journalisten Maggie Haberman en Jonathan Swan opmerkelijke scènes uit het Witte Huis. Zo zou Trump zelf gouden decoraties met secondenlijm hebben aangebracht in de Oval Office en ministers hebben uitgescholden tijdens vergaderingen. Ook beschrijven ze scherpe uitspraken over buitenlandse leiders en interne conflicten binnen de regering. Het boek verschijnt volgende week.

Dan nog het weer. Volop zon en temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt pas de kans op een onweersbui weer toe. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: 2 kilometer file op de N57 Brouwersdam richting Middelburg. Tussen Kampeland en Vrouwenpolder 10 minuten vertraging.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: 3 kilometer file op de N57 Middelburg richting Brouwersdam bij Kampenland. Door een ongeluk zijn er minder rijstroken beschikbaar in beide richtingen.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Er wordt rekening gehouden met lokale stroomuitval doordat het netwerk moeite heeft met de hoge temperaturen. Verder krijgen Italianen het advies om zich koel te houden en lichte maaltijden te eten. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. Vaak gaat het om foto's die tegen de wil van de vrouw of vriendin worden verspreid en om stiekem genomen foto's. De deelnemende mannen leveren onderling commentaar op de foto's en dat gebeurt vaak op zeer seksistische wijze, aldus de Vlaamse radio- en televisieorganisatie. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Pavel is boos en vindt dat de top onder zijn bevoegdheid valt. Gisteren werd bekendgemaakt dat de president niet mee mag naar Turkije. Tsjechië wordt op de top vertegenwoordigd door de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en premier Andrej Babiš.

Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm en vanaf morgen wordt het tropisch heet. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: N57 Middelburg-Brouwersdam in beide richtingen minder rijstroken beschikbaar. Bij Kampeland door een ongeluk staat 2 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Jij, ik, wij zijn de Beverlanden. Penso con sueño para si

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Erwin de Hart van de ANWB.
1: Er staan een file op de N62 Terneuzen richting Borselen tussen Hoek en het tolplein van de Westerschelde tunnel. 8 kilometer, 5 minuten vertraging.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

dat ik als kind best veel gevoel heb opgekropt. En dat dezelfde problemen die ik niet heb van een vreemde nog elke dag spelen, ze zijn beslist niet opgelost.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. Eerder ging er ook al een streep door de wielertocht IJsselmeer Challenge en de triathlon van Zeewolde. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot en met in ieder geval vrijdag geldt voor Zuid- en Midden-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. En de Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Weggebruikers die met pech onderweg stil komen te staan, zullen in deze provincies zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen gebracht worden. Aan het einde van de ochtend was de temperatuur van het wegdek op sommige plaatsen al tot boven de 38 graden opgelopen. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule 1 naar Nederland. De race vindt plaats op het circuit van Zandvoort, waar dit jaar van 21 tot en met 23 augustus voor de laatste keer de Formule 1 gereden wordt. Racefans kunnen 18 en 19 juni volgend jaar alvast in hun agenda zetten, want dan worden 2 Formule E-races op het Noord-Hollandse circuit verreden. Dat seizoen worden ook de nieuwe elektrische raceauto's geïntroduceerd.

Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Door een kapotte auto staat op de N62 Terneuzen richting Borselen bij de Westerschelde-tunnel 9 kilometer file. 10 minuten is de vertraging, de rechte rijstrook is dicht.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

kom niet eens overheen. Robbie Williams was dat, een rock DJ. Hoi, ik ben Ellie, je luistert naar de platenkast. En ja, vind ik die plaat nou zo leuk omdat er een vrouwelijke DJ in de clip zit, of is het gewoon een goed nummer? Ik vind het gewoon een lekker nummer. Laten we het daarop houden. Wat ik ook wel lekker vind, is nummers van Nene Cherry.

Leuk om Ilo weer eens uit de platenkast te halen. Je hoorde Turn to Stone, dan nu naar de jaren 90. Even een hele andere kant op. De All Saints hebben het druk met een booty call.

0: De dag door met Streekomroep de Beverlanden.
1: Welkom in de platenkast. Tot en nog toe gevuld met de vrienden van Van Amstel.
2: Ik maak wel mooi. Can we go thrift shopping?
3: What?

Macklemore, die komt graag bij de tweedehands winkel. The Thrift Shop heet dat in het Engels, vaak in het Amerikaans. Ik vraag me af of Macklemore vroeger ook veel naar deze artiest geluisterd heeft, om maar een brug te maken. Stevie Wonder van het album Songs in the Key of Life. Je hoort Another Star.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. En Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule 1 naar Nederland. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de N2 Maastricht richting Eindhoven staat 2 kilometer file tussen knooppunt de Hocht en knooppunt Batendorp door een ongeluk 10 minuten vertraagd.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Het firmament van rock, soul, disco, pop en funk. Het zit allemaal in Ellie's platenkast.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Een van de grootste hits destijds in de jaren 80 van The Nits. En dat heette de Dutch Mountains. Nou kwamen ze uit de omgeving van de Dapperbuurt in Amsterdam. Daar heb je niet zoveel heuvels hoor. Maar goed, we gaan nu van de Dapperbuurt naar Rotterdam. En daar is, wat is het, in de 90s Replay opgericht. Ik draai wel eens ALD, maar ik denk, pak nu een andere. Dit heet Kijk om je heen.

0: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.
1: Yeah! Yeah! I'm gonna do it like this. All right, let's go.

Het hangt helemaal aan elkaar van sampletjes van andere nummers, maar het levert best een leuk nummer op. Mariah Carey, bijgestaan door Jay-Z. En je hoorde Heartbreaker. Dan gaan we nu naar de jaren 70. Met een toch wel succesvol bandje in die tijd. Fleetwood Mac, dit heet Don't Stop. Oeh, wat? Zijn we alweer in het laatste blok? Oh, nee, nog net niet.

lekker hoor. Uit de 90s, Craig David. Je hoorde een van de grote hits. En die heet Seven Days. En, nou, het is een beetje treurig als het zo kort duurt natuurlijk. Maar goed, we gaan even naar wat recents. En naar de 2013's. even kijken hoor. Want ik noem het net op, maar ja, we worden ook ouder. Robin Thicke, featuring TJ. En Farrell, oh, ik ga nu echt de mist in wat dat betreft. Vinden jullie vast niet erg. En dat oude wijf houdt gewoon ook van Blurred Lines namelijk. En daarmee ga ik nu richting de koffiepot. En ga ik alvast zwaaien voor dit uur. Toch? Lekker. Leg dat koffie-infuus maar aan. Maar dat kan het begin.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Tot en met zondag stuurt de ANWB extra personeel de weg op, dit vanwege de voorspelde hoge temperaturen. De afgelopen dagen heeft de bond 10% meer pech onderweggevallen binnengekregen dan normaal. Denk daarbij aan oververhitte auto's, accu's die het begeven en kapotte banden. Verwacht wordt dat vanwege de staking in het openbaar vervoer morgen meer mensen in de auto stappen. Deze staking duurt tot 8 uur 's ochtends, daarna wordt de dienstregeling geleidelijk weer opgestart. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Verschillende bedrijven treffen maatregelen om hun bezorgers tijdens de warme dagen te ontzien. Zo krijgen ze meer tijd om te pauzeren, tips en water mee voor onderweg. Op meerdere plaatsen in het land kan een superhittegolf ontstaan. Daarbij is het 5 dagen op rij 30 graden of warmer, met op 3 van die dagen maxima van 35 graden of meer. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot in ieder geval vrijdag is in het zuiden en midden van het land code oranje van kracht vanwege zeer hoge temperaturen. Gisteren voeren er sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zeker 36 vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Het aantal kan zelfs nog hoger uitvallen omdat niet alle schepen hun transponder aan hebben staan. Voor de oorlog maakten rond de 120 schepen per dag gebruik van de zeestraat. Gisteren zei de Amerikaance vicepresident J.D. Vance dat de zeestraat weer open is. Afgelopen weekend meldde Iran de straat van Hormuz weer dicht te gooien na de Israëlische aanvallen op Libanon. Het weer zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tot en met zondag stuurt de ANWB extra personeel de weg op, dit vanwege de voorspelde hoge temperaturen. De afgelopen dagen heeft de bond 10% meer pech onderweggevallen binnengekregen dan normaal. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Verschillende bedrijven treffen maatregelen om hun bezorgers tijdens de warme dagen te ontzien. Zo krijgen ze meer tijd om te pauzeren, tips en water mee voor onderweg. Op meerdere plaatsen in het land kan een superhittegolf ontstaan. Gisteren voeren er sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zeker 36 vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Het aantal kan zelfs nog hoger uitvallen omdat niet alle schepen hun transponder aan hebben staan. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. Een 42-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op één of meerdere asielzoekers op 7 april bij een AZC in Amsterdam. Marcel de G. uit Vught zou verklaard hebben dat hij dit plan had omdat hij een statement wilde maken na de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. De man gedroeg zich op 7 april opvallend. Toen de politie hem aansprak, zei hij dat ze op tijd waren omdat hij van plan was meerdere mensen neer te steken. De rechter besloot dat de verdachte langer vast blijft zitten. Iran heeft wel ingestemd met inspecties van hun atoomprogramma. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Vicepresident J.D. Vance zei dat al eerder, maar Iran liet weten dat daar geen afspraken over gemaakt waren. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump: ondanks hun protesten en valse beweringen is Iran volledig en helemaal akkoord gegaan met de nucleaire inspecties op het hoogste niveau tot ver in de toekomst. Zonder deze garantie had Trump sowieso niet verder willen praten met de Iraniërs. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een 30-jarige man opgepakt voor het illegaal in het bezit hebben van lichaamsdelen. De verdachte heeft ondertussen toegegeven dat hij de menselijke resten uit het ziekenhuis waar hij werkte heeft meegenomen. Maar ook ging hij op begraafplaatsen op zoek naar botten. De politie kreeg een tip dat een verpleegkundig assistent thuis lichaamsdelen bewaarde. De man verklaarde dat hij een passie voor anatomie heeft en ook graag dieren ontvangt.

Het weer zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een 42-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op één of meerdere asielzoekers op 7 april bij een AZC in Amsterdam. Iran heeft wel ingestemd met inspecties van hun atoomprogramma. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een 30-jarige man opgepakt voor het illegaal in het bezit hebben van lichaamsdelen. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land staat 50 kilometer file. Op de A27 Breda-Utrecht heb je tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen is de weg de komende weken afgesloten. Dan op de A29 van

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. Dit kan leiden tot hoesten, kortademigheid en meer luchtwegklachten. Mensen die gevoelig voor smog zijn, krijgen het advies binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. De lucht is in de namiddag en de vroege avond het meest verontreinigd. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Volgens de Unie van Waterschappen zijn vooral veendijken gevoelig voor droogte. In Brabant is een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat houdt in dat er geen water uit rivieren, sloten en beken mag worden gehaald om het land te besproeien. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Ze is zeer vereerd met haar verkiezing op zo'n cruciaal moment voor Europa. De Raad van Europa is volgens Gongrijp nu belangrijker dan ooit omdat de gedeelde waarden van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat steeds meer onder druk staan. De Raad van Europa bestaat uit 46 landen in en rondom Europa en heeft onder andere als doel de vrede in Europa te bewaren.

Het weer zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat net geen 60 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 20 minuten vertraging. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg de komende weken dicht vanwege werkzaamheden. Wordt bij het knooppunt Gorkum de A15 opgestuurd. De A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel heb je een kwartier vertraging. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg, vanuit de andere richting dus, tussen Best en Moergestel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Tegen een 58-jarige conciërge van een Soetermeerse basisschool heeft het OM 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man werkte tussen 2019 en 2025 op de school en zou met 2 leerlingen ontucht gepleegd hebben. Hij wordt er ook van verdacht in ieder geval 18 leerlingen in het geheim gefilmd te hebben en had een kleine 200.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik in zijn bezit. Aanvankelijk nam de school klachten van ouders over de man niet serieus, zo bleek vandaag. Het Nederlandse zwemwater is niet overal veilig. Op 46 locaties geldt zelfs een waarschuwing voor gezondheidsrisico's. Nederland heeft zo'n 950 plassen, recreatiewateren en meren waar gezwommen kan worden. Daar wordt de kwaliteit van het water geregeld gecontroleerd. Naast waarschuwingen kan er ook een negatief zwemadvies worden afgegeven. Voor 35 zwemplekken geldt nu zo'n negatief zwemadvies. Tegen 2 vrouwen is 2 jaar celstraf geëist vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. De 37-jarige Carlijn van R. zou haar minderjarige dochter en zoon geregeld hebben mishandeld en de 42-jarige vriendin van de vrouw zou medeplichtig zijn. Tussen augustus 2023 en 19 augustus het jaar erop zou de moeder volgens het OM haar kinderen geslagen en geschopt hebben en soms kregen de kinderen een hele dag geen eten of drinken. Ook werden ze opgesloten, gekleineerd of onder een koude douche gezet. In het Groningse ziekenhuis UMCG is vanmiddag op verschillende plekken rookontwikkeling ontstaan. Dit kwam door brand in een groepenkast. De brandweer rukte massaal uit en spoedpatiënten werden geëvacueerd. Volgens de brandweer veroorzaakte een smeulende kabelgoot rookoverlast. Een van de plekken in het ziekenhuis waar rook voorkwam was de afdeling keel, neus en oorheelkunde.

Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In het noordoosten is het vannacht 14 graden. In het westen, zuiden en de grotere steden 24 graden. Vanaf morgen is het tropisch. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje oostenwind wordt het gemiddeld 32 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land zijn er een paar plekken waar het vastloopt. Onder andere de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Tussen Vught en Kerkdriel doe je er 3 kwartier langer over door een ongeluk. Er is wel weer vrij. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten vertraging door de langdurige werkzaamheden. De A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef een kwartier extra. En de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Doek de Beverlanden tot aan 7 uur vanavond. Ik ben weer terug. Ik heb even een lang weekend in Duitsland gebivakkeerd. En Marcel Steenbakker, bedankt voor het overnemen van het programma. Zowel vrijdag als gisteren. Gisteren was trouwens wel grappig, want ik reed onderweg op de Duitse autobaan met internetradio aan. En ik heb de hele aflevering naar huis onderweg kunnen beluisteren terwijl ik naar huis was. Waar begonnen we vandaag mee? Een plaat uit 1977, Foreigner and Cold as Ice, omdat het vandaag een paar graden koeler is dan de afgelopen paar dagen. Het is vandaag 23 juni en wat gebeurt er allemaal in het verleden? In 2005 wordt het sociale platform Reddit opgericht. Het is inmiddels een van de grootste discussieplatforms ter wereld, maar het begon ooit als een simpel idee van twee studenten in een studentenkamer. In 2016 houden de Britten een referendum over het vertrek uit de Europese Unie, oftewel de Brexit. Het zal later ook gebeuren. Dan de verjaardag van vandaag, Jason Mraz, bekend van I'm Yours en Lucky. Hij viert vandaag zijn 49ste verjaardag. En zangeres Duffy uit Wales, bekend van Heartache Avenue. Zij wordt vandaag 42 jaar oud. Mocht jij vandaag jarig zijn, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd.

Om en erbij 4:15 geworden. Dat betekent dat wij even gaan kijken naar het Beverlandse weerbericht voor morgen. Morgen wordt een hele mooie, maar warme tropische dag. Vroeg in de ochtend is het maar 23 graden. Maar in de loop van de dag loopt de temperatuur op richting de 33. De wind is windkracht 2, ja, variërend uit zuidwestelijke tot noordwestelijke richting. Regen gaat morgen niet vallen. Dus ga je morgen veel in de zon goed smeren, want je verbrandt voordat je het weet. Op dit moment in Goes 29 graden.

0: René Froger, die hele grote hit van hem. Alles kan een mens gelukkig maken en zo is het maar net. Ik heb vannacht voor het eerst heerlijk geslapen sinds een dag of drie. Want in mijn eigen bed lag het toch eigenlijk wel wat lekkerder. Want thuis airco in de slaapkamer en een heerlijke ventilator. Dingen die niet aanwezig waren in mijn mooie hotelkamer in Duitsland.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: Het Zeeuwse statenlid van Forum voor Democratie, Martin Bos, heeft in 2023 en 2024 ruim 10.000 euro aan belastinggeld gedeclareerd voor etentjes. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. Posten ging in de periode van 2023 en 2024 117 keer uit eten op kosten van de provincie en zegt daarbij geen regels te hebben overtreden. Volgens financieel deskundige Michiel van der Inge hadden provinciale staten kritischer moeten kijken naar de declaraties. Ook commissaris van de Koning Hugo de Jonge die sprak Bos eind vorig jaar aan op zijn uitgavenpatroon en noemt die niet integer. De declaraties die werden destijds wel goedgekeurd. Inmiddels zijn de regels aangescherpt. Statenleden mogen nog slechts kosten voor de maaltijd declareren. Maar daar geldt een duidelijk maximum voor van 50 euro per persoon. Later dit jaar worden ook de declaraties van 2025 besproken. Bos die gaf in 2023 en 2024 meer belastinggeld uit dan andere statenleden bij elkaar. Nou, niet zo heel erg netjes natuurlijk om dat van de belastingcenten te gaan doen. 117 keer uit eten in 2 jaar tijd. Lijkt me toch wel een beetje heel erg ver, hoor. Verder met de muziek op streek omroep de Beverlanden. Dit is die grote hit van Belinda Carlisle van Wel Eerlijk Lieve Lie Down.

grootste was natuurlijk Circles in the Sand. Maar deze mocht er ook zeer zeker wezen. Ex-Go-Go, Belinda Carlisle, Leave All Light On. Daarmee werd het bijna 6:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd een ex-nummer 1 uit Nederland. Alex Warren, Fever.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tegen een 58-jarige conciërge van een Soetermeerse basisschool heeft het OM 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man werkte tussen 2019 en 2025 op de school en zou met 2 leerlingen ontucht gepleegd hebben. Het Nederlandse zwemwater is niet overal veilig. Op 46 locaties geldt zelfs een waarschuwing voor gezondheidsrisico's. Tegen 2 vrouwen is 2 jaar celstraf geëist vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. In het Groningse ziekenhuis UMCG is vanmiddag op verschillende plekken rookontwikkeling ontstaan. Dit kwam door brand in een groepenkast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In het noordoosten is het vannacht 14 graden. In het westen, zuiden en de grotere steden 24 graden. Vanaf morgen is het tropisch. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 115 kilometer file. Je moet vooral geduld hebben op de A2 en de A27. De A2 richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Doe je er een half uur langer over door een ongeluk. Leggen ze alweer een tijdje vrij. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 20 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden daar, de langdurige werkzaamheden. De weg is dicht tussen Gorkum en Everdingen. Die wordt bij knooppunt Gorkum de A15 opgeleid. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is het oponthoud een kwartier. En de N322 Nieuwendijk richting Zaltbommel tussen Gameren en de A2 een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Daddy Swims uit de hitlijsten. Mr. Know It All. En ik blijf de heerlijke plaat vinden. Daarvoor Holland Oates en Out of Touch. Zometeen gaan wij eens even kijken naar de gezondheid van de inwoners van Rijmerswaal. Maar eerst even Symphony.

2017 deden wij Symphony in the Clean Bandit samen met de Zweedse Zara Larsson. Inwoners van Rijmerswaal die kunnen volgend jaar gratis hun gezondheid laten testen tijdens bijeenkomsten in Ierseke, Kruiningen en Krabbedijken. De gemeente die wil inwoners daarmee bewuster maken van hun gezondheid en leefstijl. Tijdens de gezondheidstesten worden onder meer de bloeddruk, het cholesterol en de algemene fitheid gemeten. Daarna volgt een persoonlijk adviesgesprek met tips om gezonder en actiever te leven. Volgens de gemeente kunnen gezondheidsproblemen zo mogelijk eerder worden opgespoord en voorkomen. De testen die maken deel uit van een preventiebeleid van Rijmerswaal. Aanmelden dat kan via de website van de gemeente door te zoeken op het woord vitaal. Nou, ik zit eens even te kijken. Algemene fitheid, bloeddruk, cholesterol. Nou, dat zijn alle drie zaken waar ik niet zo heel erg hoog op scoor. Maar ik kan in ieder geval niet naar de test toe, want ik woon zelf niet in Rijmerswaal. Dus dat is weer een ander verhaal. Terug naar de hitlijsten van dit moment. Dit staat er ook hoog in genoteerd. En Noorwegen, Bauza en Magnetic.

2019 kwam Apollo met It's So Good. En het is helaas nooit een hit geworden. Vind ik jammer, want het is een mooie plaat. Bijna 6 uur geworden. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws en de mededelingen van zessen. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Naar Huis. De Beverlandse avondshow hier op Streek Omroep de Beverlanden. Nou, tot aan 6 hebben we nog even wat muziek voor je klaar liggen. En dit is muziek van Daft Punk. Doet hem samen met The Weeknd. I Feel It Coming. Tot zo.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Veilbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. Het COA moet vanaf nu €64.000 per dag betalen zolang die opvang open blijft. Het AZC had al in maart de deuren moeten sluiten, maar dat gebeurde niet vanwege een tekort aan andere opvangplekken. De eerdere dwangsom leverde al bijna €5 miljoen aan boetes op. Volgens de gemeente Hardenberg is het nog niet duidelijk wanneer het centrum nu sluit. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Bij dat ongeluk kwamen 3 mensen en een volwassene om het leven. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto wordt verdacht van dood door schuld. Volgens de belangenorganisatie van de familie is de situatie van de gewonde kinderen stabiel. Wel bestaan er nog altijd grote zorgen over hun herstel en revalidatie.

Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land nog steeds vooral vertraging op de A2 en de A27. A2 naar Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 25 minuten extra nodig. En dat geldt ook voor de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum. De A50 van Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoef een kwartier extra. En de N322 van Nieuwendijk naar Zaltbommel. Daar staat voor de aansluiting met de A2 4 kilometer file en dat kost je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: thuis met Ad Vermeer.
1: Even na 60 geworden en wij begonnen deel 2 van Naar Huis zoals gebruikelijk met de Airplay track van deze week. Het is de nieuwe single van Jody Watley en het heet allemaal The Dawn. Jody Watley begon destijds in het discobandje Shalimar. Je kunt ze wel kennen van A Night to Remember en Going to the Bank en meer van dat soort hits. En ze is een Grammy Award winnende zangeres, songwriter en stijlicoon met inmiddels een lange solo carrière. Met haar mix van soul, pop en dance heeft ze door de jaren heen een blijvende invloed gehad op de internationale muziekscene. The Dawn kreeg afgelopen maand een nieuwe impuls met een remix van producer Alex Di Cio. En het nummer geschreven door Watley zelf combineert nu ritmische soul, pop en nu disco tot een heerlijke zomerse track. De boodschap is positief, een uitnodiging om te blijven dansen en vooral vooruit te kijken. Juist in een wereld die soms wordt overspoeld door negativiteit. Deze week dus de hele week Jody Watley en The Dawn als de Airplay track. En wil je het hele verhaal teruglezen? Dat gaat op de Facebookpagina van Streek Omroep de Beverlanden.

nieuwe single van Medusa samen met Rani Silence. Daarvoor uit de jaren 80 Steve Winwood en het hele mooie Valerie. Om en erbij 6:15 en dat betekent tijd voor de Beveloze weer voor de morgen. Na een dagje van vandaag waarin het allemaal ietsje minder was, gaat het morgen weer echt helemaal los met de tropische dag. Vroeg in de ochtend is het maar 23 graden, maar in de loop van de dag loopt de temperatuur op richting de 33. De wind is windkracht 2, variërend uit zuidwestelijke tot noordwestelijke richting en regen gaat er morgen niet vallen. Nou, ga je morgen veel in de zon zitten? Ik zou zeggen, haal de zonnebrandcrème en de zonnebril maar alvast tevoorschijn.

0: Davis en Second Chance.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: Daarvoor hadden we de Nederlandstalige plaat van Bente uit de hitlijsten op dit moment. 3, 2, 1. En volgens mij staat nul, maar in dit geval even niet. De Landelijke Stichting Vaarkracht organiseert op 1 juli een bijzondere vaartocht voor zeeuwen die leven met kanker. Aan boord van de historische klipper Avontuur kunnen deelnemers een middag genieten van het water, even weg van ziekenhuisbezoeken en behandelingen. Het initiatief is een samenwerking tussen Lions Club Borselen en Stichting Vaarkracht. Het motto van de stichting is even een moment geen kankerpatiënt. En daarmee wil de organisatie mensen even losmaken van alles wat met de ziekte te maken heeft. De tocht die vertrekt rond 12:30 vanuit Goes en keert aan het eind van de middag weer terug al daar. Er wordt gevaren met de Avontuur, een tweemaster uit 1914. En die heeft een vaste ligplaats in de museumhaven van Goes. Bij goed weer wordt gevaren op de Oosterschelde. Als dat niet mogelijk is, dan wijkt het schip uit naar het Veersemeer of het Grevelingenmeer. Vrijwilligers die verzorgen de complete dag aan boord. Aanmelden dat kan nog via de website van Vaarkracht bij de groepsvaartochten. Maar er is nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Tot aan het nieuws van 6:30 heb ik er nog eentje voor je klaar liggen. Deze van Louis Capaldi, Forget

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA naar €64.000 per dag, omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Veghel en Waardenburg een kwartier vertraging. A27 Breda-Gorkum, voor Gorkum ook een kwartier extra. En de A27 naar Breda bij Oosterhout 10 minuten extra. Het komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Ook op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je nog vertraging. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Blijf toch altijd de mooiste plaat vinden van deze Neil Horan, Underloos. Daarvoor hadden we de nieuwe Bebe Rexha samen met David Guetta, Sad Girls. Wij gaan even wat muziek uit Nederland draaien. Gedeeltelijk dan, want Armin van Buuren komt

Cindy Alma en Beautiful Life. En ik moet zeggen, het was ook een beautiful track, om het zo maar even te zeggen. Want wat minder mooi is, dat is het strandje in Wemeldingen. De gemeente Capelle heeft nu extra toezichthouders ingehuurd om overlast op het strandje tegen te gaan. Zij zijn de afgelopen twee weekenden al ingezet en zullen ook komend weekend aanwezig zijn, aldus Omroep Zeeland. Vorige maand werd door omwoners geklaagd over jongeren die veel afval achterlieten op het strandje. Daarop besloot de gemeente maatregelen te nemen in de vorm van sfeerbeheren, zoals de burgemeester het noemt. Jans Opdehaar die hoopt dat de aandacht voor de overlast ook zorgt dat er thuisgesprekken over gevoerd worden. Dat mensen aan de keukentafel bijvoorbeeld tegen hun kinderen zeggen: als je naar het strandje gaat, ruim dan ook je eigen rommel op, zo zegt hij. Verder met de muziek hier op Streek Omroep Beverlanden en we duiken even in een ver hit verleden. We gaan naar 1977 toen Fleetwood Mac de ene na de andere hit wist te scoren. Kop van het album Rumours en dit is Dreams.

zijn ontzettend goede nummers in de hitlijsten te vinden op dit moment. En dit is er eentje van Z-Soul samen met Rose Vincent en It's You. Ik heb er nog twee voor je klaar liggen tot aan het nieuws van 7e en het einde van dit programma. En de eerste die komt van eigen bodem. Hier is onze Douwe Bob nog een keer met Summer in Your Eyes.

ik moet zeggen, een van zijn vele mooie platen die hij uitgebracht heeft. Wel een beetje toepasselijk, Summer in Your Eyes. En daarmee werd het bijna 7 uur. En dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis Gebleven van Avondshow erop zit. Zometeen na 7 uur, Bert Liesing met Bert's platenarchief. En daar wens ik je veel plezier mee toe. Ik wens een hele fijne voortzetting van deze dinsdag. En ik heb er nog één voor je klaar liggen. Dat is deze van Incognito samen met Joy Rose. Vorig jaar opgenomen deze plaats. En leuk om nog een keer te draaien. It's about time. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Vijlbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. En alle inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran krijgen op 4, 5 en 6 juli 3 dagen vrij voor de begrafenis van Ali Khamenei. De Ayatollah kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische aanval. Op 9 juli is de begrafenis in Mashhad, de geboorteplaats van Khamenei. De burgemeester verwacht miljoenen deelnemers aan de rouwstoet. Na zijn dood werd Ayatollah opgevolgd door zijn zoon, Mojtaba Khamenei.

Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem heb je nog een kwartier vertraging tussen Os-Oost en Knoppen-Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een heerlijke opener van Best Platenarchief. Johnny Cash sinds hit in 1972, A Thing Called Love. Welkom, tot 9 uur hoor je weer muziek uit de tijd van de zeezenders. Zelfs tot eind jaren 70 waren nog enkele actief. Ik heb straks een verrassend nummer van de Rolling Stones. En vandaag heb ik ook een lekkere rock'n'roll en soulnummers. Ik ga naar de Amerikaanse hitlijst van 1964 met Peter and Gordon. I go to pieces.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

I'm Stone in Love with You is de grote hit in 1972 in Amerika en Engeland voor de Amerikaanse solfmatie The Stylistics. Een heerlijk rock'n'roll nummer uit de jaren 50 van Chuck Berry. Hij schreef en zong het nummer Rock'n'Roll Music, die de Beatles in 1965 coverde.

Hier zanger Joe Dolan. Hij had toen 4 singles in top 40. Zijn tweede single was in 1970 met You're Such a Good Looking Woman. Hij overleed in 2007 aan een hersenbloeding. We gaan naar de Amerikaanse band America met A Horse With No Name.

Zeker door Lieve. Het is een nummer geschreven door Mick Jagger en Keith Richard. Het werd afhankelijk kosteloos aangeboden aan de Searchers. Een band waarvan het commerciële succes terugliep, met als doel hun populariteit nieuw leven in te blazen. De Rolling Stones namen het nummer ook in 1965 zelf op voor hun vierde studioalbum Aftermath. Muziek uit top 50 van toen bij Streekroep de Beverlanden. Uit hitlijst van de zeezender Radio Londen, Eddie Arnold en Make the World Go Away.

Tot zijn 21ste verjaardag heet hij Ricky Nelson. Hij liet daarna de Y vallen en ging verder als Rick Nelson. Hij overleed op 31 december 1985 nadat het vliegtuig waarin hij op weg was naar een Nia's concert in brand vloog. Vanavond zijn top 10 hit uit 1972, Garden Party. De Britse popband The Caswells is het meest bekend om dit nummer.

Geboren uit Armeense vader en een Corsicaanse moeder, Daniel Gerard. Internationaal werd hij bekend in 1971 met Butterfly, dat hij in verschillende talen opnam, waarvan 7 miljoen exemplaren werden verkocht. 7 maart werd hij 87 jaar. In 1975 maakte Mutt de cover van Oh Boy. Vanavond het origineel.

Uit de film Saturday Night Fever, The Bee Gees, met de nummer 1 hit uit 1978, Staying Alive. Je luistert naar muziek uit mijn plaatarchief bij Streekomroep te Beverlanden. In 1964 scoort Ademo met Vous Permettez Monsieur de grootste hit van het jaar en voert hij wekenlang de Europese hitlijst aan.

Paul Simon en Mother and Child Reunion. Tot nieuws van 8 uur heb ik nog enkele nummers voor je klaar liggen. Beginnend met Hot Chocolate en Everyone's a Winner. Gevolgd door de Amerikaanse band The Young Rascals. De groep speelde vooral soulmuziek en wordt gerekend tot de zogenaamde Blue Eyed Soul. Uit 1967, How Can I Be Sure, die we in de jaren 70 kennen van David Cassidy. In de resterende tijd hoor je ook nog Exception met Peace Planet. Na 8 uur ben ik bij je terug met de 2e uur van Bert's Platenarchief.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller komt met een uitreisverbod voor meisjes die risico lopen op genitale verminking in het buitenland. Volgens VVD, CDA en SP duurt de voorbereiding van wetgeving veel te lang. Het uitreisverbod moet door een rechter kunnen worden opgelegd om meisjes beter te beschermen. Ook wil de Kamer een meldplicht voor scholen en zorgverleners bij vermoedens van risico. Nog te weinig ouders die betrokken zijn bij genitale verminking worden nu strafrechtelijk vervolgd.

Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: 1961 geschreven door John Fogerty en in hetzelfde jaar opgenomen door de Creedence Clearwater Revival en in 1970 gecoverd door Ike en Tina Turner. 18 weken stond de cover toen in de top 40. Mocht je net verbonden zijn met Strikmoep de Beverlanden, dan heet je welkom in mijn plaatarchief. Ook het volgende nummer is een cover. Peter Tetro, het nummer van Neil Diamond, Red Red Wine.
1: Bert Niesing, Streekomroep de Beverlanden.

0: Nadat Artie en Frank Kraaienveld de Wingtowns hadden verlaten, richtte zij de Nederlandse rockgroep Kraaienveld op. De band uit Beverwijk was actief van 1970 tot 1975 en had één bescheiden hit die vanavond hoorde, Mona Lisa. Giles Perry Richardson, alias de Big Bopper, kwam op 3 februari 1959 om het leven bij een vliegtuigongeluk. In dat vliegtuig zaten ook Buddy Holly en Richie Valens. Deze dag leefde de Amerikaanse popgeschiedenis voort als The Day the Music Died. Big Bopper schreef en zong onder andere Running Bear en deze Chantilly Lace.
1: Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking.

Blondie en Heart of Clash. Een instrumentaal nummer bij Streekmoep te Beveland van Fedjelles. To the Unknown Man, dat staat op zijn album Spiral in 1978.

Met You and Son is de tweede single van het gelijknamig album van Cat Stevens en ook de tweede in de top 40. Zijn debuutsingle I Love My Dog in 1966 staat ook op hetzelfde album. Never Never Never is een album uit 1973 van Shirley Bassey. Het bevat de hitsingle met dezelfde titel.

Hij streek op de Beverlander Neil Diamond en de single Stargazer, afkomstig van zijn album Beautiful Noise in 1975. 1968 was ook een historisch jaar. Over de hele wereld kwamen jongeren in opstand tegen de gevestigde orde. In dat jaar waren ook de

John Denver en zijn Amerikaanse top 10 hit Rocky Mountain High. Blijven even bij de Amerikaanse hitlijst, maar nu van 1959. Een tweede plaats toen voor Elvis Presley met Now and Then, There's a Fool Such a High.

soulmuziek bij Streek Hoop te Beverlanden. Menu van Van McCoy en Andy Hussel. Straks een mooi maar onbekend nummer van Pink Floyd. Nu uit 1965 de Beach Boys en Help Me.

0: If van Pink Floyd. Het komt van het album Adam Hart Moller, dat in 1971 42 weken in de album Top 100 stond. Om 9 uur komt John Westland met Hitberaden van toen. Ik ben er bij Leefwelzijn, volgende dinsdagavond weer van 7 tot 9 uur hier bij Streekhoek de Beverlanden. En ik wens je nog een fijne avond.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. En een 32-jarige Amerikaan is veroordeeld tot 100 jaar cel voor het neerschieten van een agent bij een uitzetcentrum in Texas. 7 medeverdachten kregen zware straffen tot 70 jaar voor hun rol in het incident. De groep protesteerde vorig jaar op 4 juli tegen het immigratiebeleid bij het centrum in Alvarado. Tijdens die ongeregeldheden werd een politieagent in de keel geraakt, maar hij overleefde en herstelde volledig. De aanklagers noemen het een geplande aanval, geen uit de hand gelopen protest.

Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is de N300 Simpelveld Nut in beide richtingen dicht bij Brunsum. Dat komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Dit is de hitparade van Tom.
1: Nummer 40.

0: Beste luisteraar, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag neem ik je mee terug in de geschiedenis naar week 26 van het jaar 1972. De platen die toen allemaal een hit waren, je hoort ze de komende twee uur weer. En we openden zojuist met de nummer 40 notering Dr. Hoek tezamen met de Madison Show en Sylvia's Mother. Vijf nieuwelingen hadden we die dag en de eerste van die vijf nieuwelingen komen we tegen op nummer 39. De Nederlandse formatie Drama met onder meer Polle Eduard met de enige hit die ze ooit hebben gehad, Mary's Mama.
1: Nummer 39.

0: legendarische band rond de broeders John en Tom Fogerty. Creedence Clearwater Revival was dat met Someday Never Comes. We vonden ze terug op 38. En een onverwachte gast op nummer 37. De Military Band of the Royal Scot Dragoon Guards. Amazing Grace.
1: Nummer 37.

0: Hij maakte deel uit van het duo De Piraten, maar maakte solo ook een heleboel mooie nummers. Uit Rotterdam afkomstig was dat Kok van der Pallen met De Laatste Tango. Hij stond genoteerd op nummer 35. De tweede nieuweling in die oude hitparade komen we tegen op 34. De formatie The Kings, Supersonic Rocket Ship.
1: Nummer 34.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 33.

0: Dat was de band van Colin Blunstone, oftewel de Zombies. Twee hits wisten ze te scoren. De eerste was natuurlijk The Time of the Season en dit was hun tweede en laatste hit. Nieuw binnengekomen op nummer 33 was dat Summertime. Op 31 daar vonden we de classics My Lady of Spain.
1: Nummer 31.

0: Beverlanden.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
2: 1972, de hitparade van toen.
3: Nummer 30.

Hij schreef liedjes voor de Supremes en maakte zelf ook nog een paar hits. Dat was R. Dean Taylor uit Canada, afkomstig met zijn grootste hit aller tijden, Taos, New Mexico. In de hitparade van week 26 van het jaar 1972 vonden we hem terug op nummer 30. Op nummer 28, daar stond Chickadee Tip, What's Your Name?

0: leidde een nogal ruig leven. Jelly Lee Lewis was dat met Chantilly Lace. We vonden hem terug op nummer 27. De vierde nieuweling, die komen we tegen op 25. Procol Harum, A Wider Shade of Pale.
1: Nummer 25.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 24.

0: Samen met Lennart Nijg schreef hij het ene mooie liedje na het andere. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor collega-zangers. Een van de grootste mensen uit de Nederlandstalige popgeschiedenis was dat Boudewijn de Groot. Dit keer met Als de rook om je hoofd is verdwenen. We vonden hem terug op 24. De vijfde en hoogste nieuw binnengekomen plaat die komen we tegen op 23. Uit Spanje afkomstig Julio Iglesias, Un canto a Galicia.
1: Nummer 23.

0: werd geboren in Griekenland en groeide op in Duitsland. In 1972 kwam ze uit voor Luxemburg bij het Eurosong Festival met dit liedje Après Toi en ze won nog ook. Vicky Leandros was dat genoteerd op 22. Op 21 de formatie Focus met Sylvia.
1: Nummer 21.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. Er is een evacuatieplan gestart om de honderden schepen die vastzitten in de golf veilig via de straat van Hormuz te laten vertrekken. Volgens een VN-scheepvaartagentschap gaat het om zo'n 11.000 zeevarenden. De maatregel volgt op het staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten. Vanwege het risico op aanvaringen wordt het verkeer gecontroleerd en gefaseerd op gang gebracht. Dat gebeurt in samenwerking met landen in de regio en met de maritieme sector. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. En in het Belgische Spremont zijn 2 jongeren verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve. De slachtoffers waren met vrienden verkoeling gaan zoeken in het water. Hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden hen niet meer redden. De brandweer benadrukt dat zwemmen in verboden en onbewaakte zones extra gevaarlijk is, zeker tijdens de hitte. Er is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeluk in het Belgische Spremont. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: is de hitparade van Tom.
1: Nummer 20.

0: Welkom beste luisteraars in het tweede uur van de hitparade van toen. Waarin we je vandaag mee terug in de tijd nemen naar week 26 van het jaar 1972. Je hebt nog de nummers 20 tot en met nummer 1 van mij te goed. En nummer 20 kon je zojuist beluisteren. Don McLean was dat met Vincent. Op nummer 18, daar stond de Golden Earring genoteerd met Buddy Joe.
1: Nummer 18.

0: Een duo bestaande uit Rink Groeneveld en Peter Kok. Maak daar een beetje Engels van en je krijgt Greenfield en Cook. Met het nummer Waar stonden ze genoteerd op nummer 17. En op 15 Paul McCartney tezamen met de Wings. Mary Had a Little Lamb.
1: Nummer 15.

0: de tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 13.

0: Hij was afkomstig uit Engeland en wist precies één hit te scoren. En dat was deze single Beautiful Sunday. Je kon luisteren naar Daniel Boone. We vonden hem terug op nummer 13. En van Engeland gaan we naar België toe. Want daar komt de volgende artiest vandaan. Louis Neefs op 12 met Margrietje.
1: Nummer 12.

0: ongetwijfeld zijn meest bekende opname. Louis Neefs was dat met Margrietje. We vonden hem terug op nummer 12. Op nummer 11, Earth and Fire met Memories.
1: Nummer 11.

0: op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 10.

0: het vorige uur kwamen we ze ook al tegen met de Wider Shade of Pale. De formatie Procol Harum was dat dit keer met Conquistador, genoteerd op nummer 10 in de hitparade van week 26 van het jaar 1972. En in diezelfde hitparade op nummer 9, daar vonden we Neil Diamond, Song Sung Blue.
1: Nummer 9.

0: Zijn ouders waren afkomstig uit Mexico, maar zelf werd hij geboren en groeide hij op in Amerika. Hij was een groot fan van Ritchie Valens en besloot daarom ook de muziek in te gaan en had een paar hitsuccessen. Chris Montez was dat op nummer 8 met Loco Porti. Op nummer 6, The Boys, Give Up Your Guns.
1: Nummer 6.

0: Hij was afkomstig uit Ierland en in het begin van de jaren 70 maakte hij de ene na de andere hit. Ik heb het natuurlijk over Gilbert O'Sullivan. We vonden hem terug op nummer 4 in die oude hitparade met de single Matrimony. Nederlandstalig werk nu op de derde positie. Arne Jansen en Leslie Gal, Meisjes met rode haren.
1: Nummer

0: In het begin noemden ze zich nog de Mystic Four, maar dat werd al snel omgedoopt naar The Cats. Met de single Let's Dance stonden ze op nummer 2 genoteerd. En op nummer 1 in die hitparade van week 26 van het jaar 1972, daar vonden we Mouth & McNeil, Helloa.
1: Nummer 1.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen om de oorlog met Iran te stoppen zonder toestemming van het congres. Daarmee wil het parlement voorkomen dat president Trump zelfstandig de militaire acties kan voortzetten. De stemming was krap met 50 stemmen voor en 48 tegen. Ook enkele republikeinen stemden mee. De resolutie werd eerder al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd. Juridisch is het nog onduidelijk wat de gevolgen precies zijn, omdat het geen wet is. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Oekraïense president Zelensky gaat donderdag niet naar het Poolse Gdansk voor een belangrijke conferentie over de wederopbouw van zijn land. De relatie tussen Oekraïne en Polen staat onder druk door een gevoelig historisch conflict over een militaire eenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Polen reageerde boos op de beslissing van Zelensky om die eenheid opnieuw te eren. Het geschil raakt ook de afspraken over de beider samenwerking en het opgraven van oorlogsslachtoffers. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen.

Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen.

Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen.

Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.